0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Wie is de mol?
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen. In het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Jaarmarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12:00 vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
3: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
5: Hallo!

0: discount.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL Regio Hits.
4: Unity NL.
3: Rondje Regio op

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn, en dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op en de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kleidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp. Zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12:00 vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
4: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlof aanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
3: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. De ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een afgesloten linkerrijstrook op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn, en dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op en de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag-Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoefvliet. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Noord. 2 kilometer met 10 minuten vertragingstijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Rijden door op zaterdag 5 september met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse Vrijwilligersprijs uitgereikt en zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
5: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
4: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
6: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
4: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep is je vertraging 5 minuten. En dan nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Waddinxveen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn, en dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op en de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In de regio West rijdt het langzaam op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 12 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot nog een wegafsluiting, de N455 Benthuizen-Wanningsveen. Die is dicht na een ongeluk tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 1:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 1:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Door een ongeluk met een vrachtauto is de N455 Benthuizen-Waddinxveen in beide richtingen dicht. Tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Goedemorgen op deze druilerige en kletsnatte woensdag. Het is 19 augustus, de koffieshow met Kelsey Verbrugge na Mike Versteeg.

Alleen. Kelsey Verbrugge met jou alleen en Hartslag van je heupen. Een hit uit de top 25 op naam van Mike Versteeg. Goedemorgen, woensdag. Het is 19 augustus. De week die hebben we officieel weer doormidden gezaagd. En het is nat buiten. Het is een dag met veel regen, veel diepe plassen. Dat merkte ik vanmorgen ook toen ik met de auto op de weg ging. Toen dacht ik, ja, die droogte is eigenlijk als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja, morgen belooft het ook nog zo'n dag te worden met felle buien. En dan is er zelfs onweer mogelijk. En daarna dan wordt het weer een heel klein beetje beter. Zo richting het weekend. Weekend trouwens van de Formule 1. Hè? De laatste Formule 1 in Nederland. Voorlopig dan in Zandvoort. Dus dat zal voor de diehard fans wel een soort van afscheid gaan worden. En ook het weekend van onder andere in Leiderdorp de triathlon. Dus dat belooft ook wel weer eventjes een sportief evenement te worden. En het zou dan ook wel lekker zijn als het dan natuurlijk gewoon droog is.

Kevin Smit, Ik wil het niet weten. En daarvoor Michael Rijnsen, Heel lekker ding. Op de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Het is Unity NL. En Unity NL, over 2,5 week dan staan we weer on tour. En dat staan we in Leiderdorp bij de Vriendenfeesten. En dan staan we met 25 artiesten. Van Henk Bernaar tot Frank van Etten. En van Ferry de Lits tot Bram Bongers. En van Marco de Hollander tot Helemaal Hollands. Ja, belooft echt een waanzinnig mooi feest te gaan worden. De complete line-up vind je onder andere via onze socials en de website unitynl.nl. En ik heb het dan over zondag 6 september om 12:30. Dan gaan we beginnen tot 7:00. Met dus al die artiesten. En het mooie van dit alles, het is allemaal gewoon gratis te bezoeken. Onderdeel van de Vriendenfeesten Unity NL on Tour op zondag 6 september.

0: Wat ik weer.
1: Op zijn socials heeft hij inmiddels al wat teasertjes gedropt. En dat is de teaser naar het liedje dat volgende week vrijdag uit gaat komen. Een duet met niemand minder dan zangeres Numidia. John West, daar heb ik het over. Je hoorde hem samen met Afro Bros, Billy Dans en Monk. Jij bent alles tijdens de koffieshow van Unity NL. Met nu Dennis Schaper. Dit is Door Jou.

0: Ciao Ciao Bambina. Jenny van Mee is van Mee en Dennis Schaper met Door Jou. Tijdens de koffieshow van Unity NL. Zo dadelijk dan werp ik even een blik op de verjaardagskalender die wij hier in de studio hebben hangen. Ook Menzo Kortland, Viva Maria komt eraan. En Pascal Redeker met Ik Wil Jou. Dat is een liedje die eigenlijk gebaseerd is op een grote hit van Aha, Take On Me. Eerst tijd voor weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Schoolsport 071 is vanaf nu niet alleen maar voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen. Volwassenen in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude kunnen voortaan ook via het programma kennis maken met verschillende sporten en bewegingsactiviteiten. De eerste cursussen starten in september. Er is een nieuwe subsidieregeling, archeologie en samenleving. De provincie Zuid-Holland stelt €200.000 beschikbaar aan projecten die inwoners actief betrekken bij de archeologie, door historie zichtbaar en toegankelijk te maken. En poppodium Nobel in Leiden gaat zich komend jaar ontwikkelen tot een nachtclub. Naast het gebruikelijke aanbod worden er club- en danceavonden georganiseerd. Uitgaan moet weer worden zoals vroeger, namelijk dat iedereen gaat dansen in het weekend, al dus de programmeurs van de Nobel. Wat wel anders is, is dat de avonden eerder beginnen en eerder afgelopen zijn. En dat er veel aandacht is voor alcoholarme dranken. En tot zover een overzicht van de headlines op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige start klaart het vanmiddag op. En de zon laat zichzelf zien. Het wordt niet zo warm, de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Een ernstig ongeluk veroorzaakt een wegafsluiting op de N455 Benthuizen-Waddinxveen. De weg is dicht tussen de aansluiting met de N209 en Boskoop. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Pascal Redeker met Ik Wil Jou. Ja, is toch balen. Word je wakker? Vandaag 19 augustus. Ben je jarig? Doe je de gordijnen open en wat zie je? Grauw, grijs en het komt met bakken uit de lucht. Ja, dat terwijl het de afgelopen maanden echt alleen maar mooi weer is geweest met veel zonneschijn en warme temperaturen. Moet ik eerlijk zeggen, het wordt 's avonds weer vroeger donker, uurtje of 9 en 's ochtends weer wat later licht. Maar goed, aan de andere kant voor de nachtrust is dat wel goed. Ik werp even een blik op de verjaardagskalender die wij hier hebben hangen in de studio van Unity NL. En de eerste op het lijstje van vandaag, dat is Cor Bakker. Pianist is 65 geworden. Ook de man die alles weet van het weer, Gerrit Hiemstra, ook vandaag 65. Ja, vandaag niet een heel lang lijstje, want de laatste die kom ik nu alweer tegen. Dat is de oud-president van Amerika, Bill Clinton. Hij mag vandaag zo alweer 80 kaartjes uitblazen. Vandaag 80 jaar geworden. Nou, namens Unity NL gefeliciteerd. En dat geldt natuurlijk ook voor jou, mocht je vandaag jarig zijn.

0: De vrouw van Robert Pater. En Robert Pater, die kennen we onder andere natuurlijk van die hele grote hit Gina. Je hoorde Zonder Jou bij Unity NL. En daarvoor Spang met Fout drie keer of drie keer fout. In ieder geval afgelopen donderdag was hij hier in de studio. Vertelde dat het waanzinnig goed gaat met zijn carrière. Dat er veel goede optredens zijn. Dat er steeds wel wat meer gaat gebeuren. En dat hij volgend jaar ook een groot evenement wil gaan organiseren. De reden, dan zit hij 10 jaar in het vak als artiest. En ja, 10 jaar is een jubileum en dat moet je natuurlijk vieren. En hier de koffieshow met nu muziek van Henk Dame. Dit is De Waarheid.
1: Wat moet

Marco Schuitmaker. Volgend jaar dan gaat hij de theaters van Nederland aandoen met zijn eigen theatershow. En nu hoorde je Loesoe bij Unity NL. Einde van de koffieshow voor deze woensdagmorgen. Vanmiddag dan ben ik er weer met gasten in de studio. Complete agenda vind je online unitynl.nl. En zometeen na 11 de beste muziek van eigen bodem. Geniet van je dag. En dit is Kimberly Fransens. En laat me lekker leven.

supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagerun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.

0: Jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment veroorzaakt een te hoog voertuig vertraging bij de keteltunnel. 2 rijstroken zijn dicht op de A4 richting Rotterdam, tussen Den Horen en knooppunt Ketelplein. Het doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N455 bij Boskoop is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg is hij frontaal op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is hij om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagenrun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: komen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open. En op zondag 27 september wordt weer de Zwetter Hagerun georganiseerd. Bewoners en deelnemers van de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking worden in minis rondgereden in de regio. De organisatie heeft inmiddels 50 auto's en bestuurders weten te verzamelen. Maar ze willen uiteindelijk met 100 voertuigen starten. Ze zoeken dus nog een aantal minis en bestuurders. Wie in een mini rijdt en mee wil doen, wordt dan ook opgeroepen om zich aan te melden voor het evenement. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Na een regenachtige ochtend klaart het vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zich zelfs even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week?

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N455 bij Boskoop is vanochtend iemand om het leven gekomen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het slachtoffer is een 41-jarige man uit Zoeterwoude. Op de provinciale weg is hij frontaal op een vrachtwagen gebotst. Daarbij is hij om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De parkeergarage aan de Lijnbaan in Leiden is gisteravond met spoed gesloten. Op verschillende plekken stroomde er water van het plafond naar beneden. Hoe dat kwam is niet duidelijk. De garage die onder de winkels ligt blijft voorlopig dicht. De naastgelegen parkeergarage bij de supermarkt heeft geen waterproblemen en blijft wel gewoon open.

0: vanmiddag op. Het wordt droog en de zon laat zichzelf even zien. Het wordt niet zo warm vandaag. De temperatuur komt niet boven de 20 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
3: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky, zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een korte file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedamd, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam 5 minuten vertraging. Bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Hofvliet is de vertraging 10 minuten. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk en de IJssel en Rotterdam Noord een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Rijswijk Plaspoortpolder 10 minuten oponthoud. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel Rotterdam Noord 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom. Ja, noem het een beetje een sombere woensdag vandaag. Het is 19 augustus, even na 5:00, de middagshow met Willem en Jan. Dit is Tussen jou en mij. Yeah.

0: 2022. Toffe samenwerking tussen Waylon en Jan Smit. Tussen jou en mij. En die hoorde je bij Unity NL. Werkdag ten einde. Even na 5 woensdag 19 augustus. En ik heet je welkom bij de middagshow. Ja, vanuit Enschede. Ik denk 2 uur en 30 minuten ongeveer rijden.
1: 2 uur en 17 minuten.
0: Oké. Okay. En heb je dan doorgereden of heb je nog een beetje pauze gehouden?
1: Nou, ik heb 1 keer pauze gehouden. Even voor een broodje. Wel een broodje gezond bij de benzinepomp.
0: Het is de man met misschien wel de lastigste artiestennaam die we hebben in Nederland. Deremy.
1: Ja, het is niet zo heel lastig. Als je hem eenmaal kent, dan vergeet je hem nooit meer weer. En het is eigenlijk gewoon precies zoals je het schrijft, zeg maar. Zo zeg je het ook.
0: Ben ik wel even meteen nieuwsgierig. Waar komt die naam dan vandaan en wie heeft dit bedacht?
1: Ja, mijn moeder. Mijn moeder. Die heeft namen door elkaar heen gehaald. En zo kwam ze eigenlijk bij Deremy uit. Ja, ik weet het niet.
0: Het is een soort Jeremy. Alleen dan net een beetje met een soort twist eraan.
1: Ja, precies. De dag van Jeremy is te makkelijk. Laten we gewoon wat moeilijkers maken. Deremy.
0: Ja, wat hebben ze er allemaal van gemaakt vroeger op school?
1: Jeremy, Deremy, van alles. Mijn achternaam is Ipai, dat is ook weer zo raar, weet je wel. En dan sta je bij de dokter en dan Deremy Ipi. Ja,
0: maar het voordeel is wel, het is niemand die zo'n naam heeft. Dus Iedereen die heeft wel meteen zoiets van, dat kan er maar eentje zijn. Dat is die jongen die tegenwoordig in Enschede woont.
1: Ja, die jongen met die moeilijke naam.
0: Ja, eigenlijk afkomstig uit Deventer. En ik begreep dat je voor de liefde helemaal naar het oosten bent gegaan.
1: Ja, klopt ja. Ja, mijn vriendin die werkt en die studeert in Enschede. Dus het is een beetje moeilijk soms, maar soms dan moet je ook een beetje je eigen pad gaan volgen. En je moet het toch samen uiteindelijk doen, dus vandaar dat ik die kant op ben gegaan.
0: En betekent dat zij ook echt gewoon jou volledig steunt in jouw muzikale carrière, in alles wat je doet?
1: Ja, zeker, 100%. Ze staat volledig achter me, ze gaat bijna altijd mee met de optredens. Dus ze is ook niet jaloers of zo, dus dat is ook wel goed. Dus verder, ze staat eigenlijk altijd achter me. Ja.
0: Hey, en jouw zomer dan, qua optredens, waar ben je geweest, waar heb je gestaan en wat was het optreden waarvan jij nu zegt, dat was zo superleuk?
1: Bij Hart voor Muziek heb ik gestaan laatst. Dat was hartstikke leuk. En Festival heb ik gestaan. Dat zijn eigenlijk wel de twee leukere dingen waar ik gestaan heb. En voor de rest lekkere cafeetjes hier en daar. En evenementjes in de tuin en dat soort dingen. Maar dat zijn ook de leukste dingen hoor, vind ik zelf. Dat je een beetje tussen het publiek staat en zo, dat vind ik hartstikke mooi.
0: Ja, lekker de mensen vermaken met eigen liedjes. En ik ga ervan uit ook wat covertjes van collega's.
1: Ja, zeker, uiteraard. Ik heb nog niet een repertoire van een half uur. Dus uiteraard doe ik ook gewoon andere liedjes van andere zangers. Dus dat vind ik ook wel leuk.
0: Zijn er dan voorbeelden? Zijn er artiesten waarvan jij zegt, daar kijk ik met een schuin oog naar?
1: Ja, ik vind... Qua schuin oog, qua of ik ze goed vind. Of...
0: Ja, of waarvan je zegt, ik kan er wat van leren. Of de stijl vind ik goed.
1: Jeffrey Heesen, dat is wel een van mijn voorbeelden. Tino Martin is wel een van mijn voorbeelden. Mart Hoogkamer natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal wel gewoon grote voorbeelden, zeg maar. Dus dat vind ik wel, dat zijn wel jongens waar ik naar opkijk, zeg maar.
0: En dan ooit een keer een concert geven in een grote zaal of misschien wel een stadion?
1: Ja, dat is wel een droom. Dat is wel een droom, zeker.
0: En heb je er al eentje uitgekozen waarvan je zegt, als ik dan mag kiezen, dan gaat dit hem worden?
1: Ziggo Dome. Ja, dat zou ik wel echt mooi vinden.
0: Oh, meteen voor de 18.000 man.
1: Ja, dat zou ik wel leuk vinden, ja.
0: Alles erop en eraan. En dan een show die helemaal om jou draait. Of zeg je, dan beginnen we ooit een keertje als een soort van gastartiest met een gastoptreden.
1: Ja, precies. Met wat artiesten erbij. Want ik weet nog niet of ik een hele avond de mensen kan vermaken. Maar daar ga ik mijn best voor doen. Maar sowieso wat mensen erbij, dat ik een beetje opvulling heb daarnaast. Dat denk ik wel, ja.
0: En hoeveel liedjes heb je dan zelf uitgebracht nu?
1: Ik heb nu Voel Jij Wat Ik Voel heb ik uitgebracht. Dat was mijn eerste liedje. En toen heb ik Summer Vibes uitgebracht. Toen heb ik Iedere Traan uitgebracht. En nu heb ik een nieuwe liedje, 7 augustus, uitgebracht, dicht bij mij.
0: Altijd spannend, zo'n release van een nieuw liedje.
1: Ja, dat is eigenlijk een klein kindje, hè, wat dan geboren wordt, zeg maar. En dan is altijd weer de vraag wat er gaat gebeuren, zeg maar. Dus dat is altijd wel even spannend, ja.
0: En de eerste weken, is dat meteen positief uitgepakt voor je?
1: Met Iedere Traan is het heel erg positief uitgepakt. Ik had op een gegeven moment had ik van de 5.000 luisteraars, ben ik in één keer naar de 30.000 luisteraars gegaan. En toen op een gegeven moment zat ik in de afspeellijst van Lieve Hollands. Dus dat is goed uitgepakt. En dicht bij mij, dat gaat ook goed. Alleen nog niet zo goed als Iedere Traan. Dus we moeten nog even een beetje ons best gaan doen. En ik hoop dat het via hier misschien eventueel nog wat beter kan gaan.
0: Gewoon lekker een beetje promo maken.
1: Ja, precies. Ja.
0: En zorgen dat het land je gaat kennen. Jouw liedjes mee gaat zingen.
1: Ja.
0: Want doe je dit nu fulltime of heb je er ook nog een baan naast?
1: Ik werk nu momenteel niet ernaast. Ik heb wel hiernaast gewerkt, zeg maar. Alleen... Ik heb toevallig morgen een sollicitatiegesprek bij een bedrijf, bij een kitbedrijf. Mm-hmm. Ik wil daarnaast gewoon nog lekker blijven werken. Kijk, en zolang ik nog niet echt doorgebroken ben, dan moet ik nog steeds gewoon lekker voor een baas blijven werken nog daarnaast.
0: Dus, ja, maar is toch ook prima? Ja, beetje zeker. Vroeg opstaan af en toe, weet je wel, een beetje in de workflow blijven.
1: Ja, zo blijf je ook een beetje in die ritme en anders... Dan ga je alleen maar geld opmaken door de week. Dat is ook niet de bedoeling. Je moet natuurlijk ook een beetje gaan sparen voor later.
0: Want heb je zeg maar, ben je helemaal gesetteld of zeg je we willen nog met elkaar een koophuis? Of?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Momenteel woon ik gewoon in een huurhuis en dat huren we samen dan zeg maar. En ja, ik hoop wel ooit gewoon lekker een mooi huis te kunnen kopen ergens. Ja.
0: Met andere woorden, er is werk aan de winkel.
1: Ja, zeker.
0: Het is de middagshow met de singletrack op naam van de 3J's. Eerst hoor je Dermy, dit is Iedere Traan.

0: Deze hele week op de radio de belangrijkste plaat. Het is de singletrack op naam van de drie J's. Je zit in mijn hoofd en daarvoor de Rijmi. Heb ik hem zo goed?
1: Nu heb je hem goed.
0: Zo is die goed, toch? Ja, dat is de officiële naam zoals die in je paspoort staat. Ja. En iedere traan. Ja, eigenlijk echt wel een hele lekkere volkse plaat.
1: Ja, zeker. Het is een hele mooie plaat. En ik ben er ook hartstikke blij mee. Het is een liedje met een verhaal natuurlijk. En een verhaal wat mensen in het dagelijks leven wel meemaken, zeg maar, met de liefde en dat soort dingen. Het is toch wel in een vrolijk jasje gestoken, zeg maar. Dus je kan er wel lekker op dansen, kan lekker op bewegen. En het is toch, het is misschien een droevig verhaal, maar uiteindelijk, als mensen hem horen, worden ze toch wel vrolijk alleen al door de beat, zeg maar. Dus het is wel leuk.
0: En onthoud je, zeg maar, ook dingen in het dagelijks leven dat je denkt, daar wil ik wel over zingen, dat past in een liedje? Of heb je gewoon een aantal tekstschrijvers, die kan je de opdracht geven en dan van het een komt het ander?
1: Ja, vaak krijg ik wel liedjes doorgestuurd, zeg maar, die al dan geschreven zijn, zeg maar. En dan moet ik mezelf wel daarin vinden natuurlijk. En dan moet ik wel, ik moet wel een liedje hebben wat gewoon bij me past en wat ik ook wel zelf voel, zeg maar. En dat probeer ik dan wel altijd te doen, zeg maar. Ook in het dagelijks leven, als ik dingen meemaak of weet ik veel wat. Ja, dat ik gewoon dingen aangeef van, hey, daar wil ik het graag over hebben, zeg maar.
0: En waar bestaat dan jouw team uit? Wat zijn, zeg maar, de mensen die belangrijk of leidend zijn voor jou?
1: Mijn team is natuurlijk mijn vrouw. De man van de studio, Randy. Dat is een goede maat van mij. Maar dat is ook gewoon een producer natuurlijk. En daar heb ik wel gewoon een goed sterk team mee, zeg maar. En dan natuurlijk Adrie van het werk.
0: Ja.
1: Dus samen moeten we dat doen, zeg maar.
0: Is dan ook een stuk rijden als jij vanuit de Enschede naar Brabant moet. Of naar de platenmaatschappij of naar de studio. Want zitten allebei daar.
1: Ja, zeker. Ja, dat zit allemaal heel erg uit de buurt. Maar ja. Zeg, je moet wat voor over hebben soms, hè, voor de dingen.
0: En hoeveel ideeën heb jij dan? Hoe vaak denk jij van, hé, maar wacht even, dit is tof om te maken. Of het is leuk om dit ideetje misschien uit te werken in de studio?
1: Ja, vaak dan, die momenten komen gewoon sporadisch, weet je wel. Als je dan op de wc zit of zo, of je hoort een keer weer wat. Dan denk je van, ik wil eigenlijk ook wel een beetje zoiets maken, weet je wel. Dus die ideeën komen altijd sporadisch gewoon in één keer gewoon binnen.
0: En kijk je dan ook een beetje naar van, oké, dit zijn mijn klanten. Dit zijn de boekingen die ik heb en daar moet ik dan liedjes voor maken? Of vind je het ook wel tof om een hele andere kant op te gaan?
1: Ja, ik denk dat je toch wel ook wel een lijntje moet uitgooien soms, zeg maar. En dan vervolgens wel een beetje die kant op moet gaan. Want anders, sommige mensen raken een beetje in de war van, wil die nou dit, wil die nou dat, wil die nou zus, weet je wel. Dus ik probeer wel gewoon een beetje één stijl nu te creëren. En dat is met Dicht bij mij, zeg maar. Die kant wil ik nou wel een beetje op blijven gaan, denk ik.
0: En dat liedje is 2 weken geleden uitgekomen.
1: Ja.
0: Wat zijn de eerste reacties en wat merk je zelf ook bij het optreden? Hoe werkt die?
1: Hij gaat goed. Hij gaat gewoon goed. Alleen, ik hoop dat hij alleen nog maar beter gaat. En het is gewoon een loopbaan die je moet hebben, zeg maar. Het is gewoon hopen op succes. En we gaan het zien. Voor nu doet hij het goed. Alleen, ik hoop dat hij nog alleen maar beter gaat.
0: Dus, en heb je dan voor jezelf, van je bent nu 24. Heb je een plan, zeg maar, van binnen zoveel tijd moet er wat gebeurd zijn met mijn muzikale carrière?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd dromen. En ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. En wat er van komt, dat zie ik uiteindelijk zelf wel. Het gebeurt op het moment als het gebeurt. En als het niet gebeurt, dan gewoon lekker door blijven gaan. Uiteindelijk moet je het ook gewoon een beetje met passie doen en omdat je het leuk vindt. En zolang je dat gewoon lekker blijft doen, dan komt de rest vanzelf, denk ik.
0: Ja, maar het is ook leuk.
1: Zeker, het is heel leuk.
0: Vooral mensen vermaken. En jij vertelde mij net ook, en ik herken dat wel van heel veel andere verhalen die ik dan voorbij hoor komen. Hoe groter de zaal, hoe makkelijker. En hoe kleiner, hoe ongemakkelijker.
1: Ja, dat is echt zo, ja. Dat vind ik wel. Als ik dan in een grote zaal sta, dan gaat het toch wat makkelijker of zo, ja.
0: En zeg je, als ik dan voor een kleiner zaaltje staan of voor wat minder mensen en ze willen een mooie ballad horen, dat doe ik ook wel? Of is het echt voornamelijk feest?
1: Nee, zeker niet. Ik zing van alles en nog wat. Van Elvis Presley tot Freddy Fender, Tom Jones. Van alles en nog wat.
0: Lekker.
1: Komt bij mij in mijn repertoire voorbij. Ja.
0: Echt heel breed.
1: Ja, zeker.
0: Hey, de betekenis achter Dicht bij mij?
1: Dicht bij mij, ik heb een hele leuke vriendin ontmoet in Enschede. En vandaar het liedje eigenlijk.
0: Een soort ode aan haar.
1: Een soort ode aan haar, ja.
0: Het is jouw vriendin, jouw vrouw, waarvoor je daadwerkelijk bent verhuisd.
1: Ja, zeker. En dat doe ik niet zomaar.
0: Dan moet het goed zitten, toch?
1: Dan moet het goed zitten, ja. Ik ben niet voor niks uit Deventer gegaan. En dat is mijn hometown. Daar ben ik geboren en getogen. En daar heb ik alles en iedereen in zitten. En ik heb eigenlijk alles en iedereen achtergelaten voor haar.
0: En hoe lang is het dan van de ene naar de andere plek?
1: Rijden.
0: Ja.
1: Dat is een uur ongeveer.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, een uurtje.
0: Het is niet dat je snel even een bakkie kan doen en weer terug kan.
1: Ja, ik kom wel regelmatig in Deventer, hoor. Van mijn moeder altijd. Dus dat doen we altijd wel, ja.
0: Het liedje is overal te streamen en te downloaden. En nu te horen bij Unity NL tijdens de middagshow. De Rijmi, dit is Dicht bij mij.

0: Nelis Leeman, kus me één keer, kus me twee keer en dicht bij mij. Het is de nieuwste van De Rijmie en die hoorde je bij Unity NL. Tof liedje.
1: Dankjewel. Ja, ik vind het zelf ook een super liedje. Ja.
0: Begreep ook een trotse vriendin, Joy, die is met jou mee. En die is helemaal zo van, hé, maar dat is gaaf, dat is leuk.
1: Ja, die zit toevallig in de auto te wachten op mij. En die zat te kijken via de livestream, zeg maar. En die zei van, ja, super trots. En ik krijg een traan in mijn ogen, zei ze. Dus, ja,
0: en ik begreep ook dat ze dus altijd met je meegaat bij optredens.
1: Ja, en sterker nog, als ik een keer een hele avond ergens moet staan, dan gaat ze zelfs met me mee om het geluid te doen. Dus ik heb gewoon een geluidsvrouw erbij.
0: Lekker.
1: Ja, zeker.
0: Dus, hey, en kan je dan ook aan haar zien of het goed gaat, ja of nee? Heeft zij speciale maniertjes dat jij precies weet van, oké, ik zit er lekker in, of ik moet dit beter doen, of het gaat niet?
1: Als zij glimlacht, dan weet ik dat het goed is. En als ze met een hanggezicht kijkt, dan weet ik dat er iets fout is, zeg maar. Dan vraag ik altijd, gaat het goed, schat? Gaat het goed? En
0: dan is ze boos.
1: Dan is ze boos. Dan denk ze van, wat is er allemaal aan de hand?
0: Ja. Doe even je best.
1: Ja, ja, ja. Of er staan een paar mooie meisjes bijvoorbeeld voor me of zo. Die zijn een beetje aan het dansen. Dan vindt ze dat nooit zo leuk. Dan kijkt ze wel een beetje zo, weet je wel.
0: Ah, die staan dan te lonken. Ja, en dan denkt zij,
1: dan staat zij boos te kijken van, die is voor mij, hè? Weet je wel.
0: Ja, precies. Maar volgens mij ben jij trouw. Je bent hartstikke gelukkig.
1: Zeker, 100%. Ja.
0: Ik geloof daar helig in.
1: Dank je wel.
0: Videoclip, waar is die opgenomen?
1: Van dicht bij mij.
0: Ja.
1: In Ommen en in Dalfsen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: In Overijssel?
1: In Overijssel, ja. Ja.
0: En heb je dan zelf een beetje bedacht, dit wil ik doen, dit moet het scenario of het verhaal worden?
1: Ja, samen met mijn cameraman hebben wij gewoon een script bedacht, zeg maar. En de locaties, die gaf hij aan van, dit zijn wel mooie locaties. En dan zijn we samen gewoon een beetje overleggen en toen zijn we eruit gekomen.
0: En zeg je, zo'n videoclip opnemen is ook wel een soort hobby van mij of hoort het er gewoon eenmaal bij?
1: Nee, ik vind dat hartstikke leuk om te doen. Ik vind dat geen straf. Je bent er wel een hele dag met druk, maar ik vind dat geen straf. Ik vind dat wel, ik vind dat wel leuk om te doen. Ja.
0: 2023, volgens mij jouw eerste liedje. Voel jij wat ik voel?
1: Ja, klopt, ja.
0: Als je daarop terugkijkt en je gaat het vergelijken met wat je nu uitmaakt, wat gaan we dan te horen krijgen?
1: Toch wel echt wel een vooruitgang, denk ik. In die tijd was ik nog wat jonger natuurlijk. En je stem die ontwikkelt na de jaren ook wel. En je ervaring wordt natuurlijk wat beter. Dus ja, ik denk dat er echt wel vooruitgang in de jaren geboekt is, denk ik.
0: Want je hebt geen zangles?
1: Nee, ik heb geen zangles, nee.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Alles op eigen kracht. En lekker oefenen thuis. Ik heb thuis een mooi setje staan van RCF. Mooie Dynacord mengpaneeltje. En dan thuis lekker oefenen. Gewoon dagelijks eigenlijk.
0: Ja, maar je vertelde live net, ik heb een soort van oefenruimte van de woonkamer gemaakt.
1: Ja, mijn vriendin die vindt dat niet erg. Die vindt dat hartstikke leuk. Want overal staat ze achter. En die vindt het alleen maar leuk. Weet je, de woonkamer is bijna gewoon een studio eigenlijk, ja.
0: Maar is wel leuk als er dan iemand jarig is en jullie geven thuis een feestje.
1: Ja, zeker. Dan heb ik in ieder geval alles al paraat staan.
0: Dus, ja, dan weet ik wel wat er gebeurt.
1: Ja, zeker. 100%.
0: Dan is het gezellig. Dan is het een feestje waarschijnlijk tot in de allerlaatste uurtjes.
1: Dat zou goed kunnen, ja.
0: Het is het einde van de werkdag. 17:30. Unity NL staat aan met zometeen Etienne Alvarez. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. En deze is inmiddels 3 jaar oud. Voel jij wat ik voel? Het was zijn allereerste. Dit is De Rijmie bij Unity NL.

0: Muziek van eigen bodem. Etienne Alvarez, die hoorde je bij Unity NL. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. Ja, daarvoor het liedje waar eigenlijk jouw muzikale carrière mee begonnen is. Voel jij wat ik voel? Is het er eentje waarvan je zegt, die doe ik ook nog wel eens? Of...
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben daar best wel veel voor geboekt, zeg maar. In Winterswijk zat ik echt wel heel veel. En geregeld wordt het nog altijd wel gevraagd op de boekingen, zeg maar. Dus ik doe het altijd wel meenemen in het repertoire.
0: En in de aankomende tijd, wat ben je van plan? Dit jaar bijvoorbeeld, gaat er nog een liedje aankomen? Ligt er wat op de plank? Of voor volgend jaar? Wat is een beetje jouw speerpunt?
1: Ik heb net een nieuw liedje uitgebracht. Dus ik heb nu momenteel nog eigenlijk niks op de planning staan. Maar ik wil wel gewoon graag weer lekker doorknallen met een nieuw liedje. En dan moet ik maar even weer voor gaan zitten met Randy. En dan gaan we kijken wat eruit gaat komen.
0: Maar dat gaat dan waarschijnlijk 2027 worden.
1: Dat zou goed kunnen, ja. Ja,
0: gewoon rustig aan bouwen.
1: Ja.
0: Veel optreden. Morgen die sollicitatie.
1: Veel sparen ook.
0: Is ook belangrijk.
1: Kost ook allemaal heel veel geld.
0: Ja, maar zeg, ik vind het wel de moeite waard. Of stel nou dat je de keuze zou hebben. Je mag voor €5.000 een plaat maken. Dus een hele productie, alles erop en eraan. Of, dat is een lastige dit. Je mag voor €5.000 lekker 2 weken naar Curaçao met alles erop en eraan.
1: Nou, ik zeg je heel eerlijk, ik heb dan is de keuze wel makkelijk eigenlijk. Want uiteindelijk maak ik ook weer boekingen met dit, zeg maar. Weet je wel, dan haal ik weer boekingen uit. En uiteindelijk verdien ik dan ook wel mijn geld weer terug misschien dus.
0: En daarmee kan je dan die droomvakantie
1: maken. Precies, dan kan ik uiteindelijk toch die vakantie wel behalen, zeg maar. En net als met Oude Nieuw bijvoorbeeld, afgelopen jaar heb ik de boekingen niet aangepakt omdat ik met mijn vriendin samen wou zijn. Maar ik had had ik kunnen hebben en dan had ik daarna gewoon lekker van op vakantie kunnen gaan. Dus het is uiteindelijk een investering voor de toekomst. En uiteindelijk, ja, als het goed gaat, dan haal je dat heus wel weer uit.
0: En nu dan met de feestdagen, misschien nog een beetje te vroeg om daar echt over te beginnen. Ga je kerst en Oud en Nieuw werken of is dat nog even een beetje een discussiepuntje?
1: Ik ga 100% werken. 100%, ja. Ik heb afgelopen jaar heb ik voor het eerst na 3 jaar, zeg maar, dan weer kerst gevierd, zeg maar. Maar ik ga dat gewoon niet doen. Ik heb er helemaal geen baat bij. Ik wil gewoon lekker zingen en daar word ik hartstikke vrolijk van. En daarna kan ik wel lekker gaan genieten met mijn vriendin. Lekker ergens heen gaan of lekker leuke dingen doen.
0: Ja, dat steengrillen kan altijd nog.
1: Kan altijd nog.
0: Zo daarom... is het ook wel weer natuurlijk. Ja. Hey, de Rijmie, ik vond het top dat je er was.
1: Dankjewel.
0: Leuk om kennis gemaakt te hebben. Mochten nou de luisteraars zoiets hebben. Hey, we willen meer van die jongen uit Enschede weten. Waar ben je te

0: vinden?
1: Op alle socials. Als je mijn naam indrukt, dan kom je er vanzelf. De Rijmi.
0: Nou, makkelijker kan niet. Ik zal maar eventjes spellen. Misschien is het ook wel handig. D-E-R. Dan de Griekse E. M-I-E.
1: Yes, dat
0: en
1: is
0: dan, het. En dan zijn we er. Hoe gaat je week er verder uitzien? Wat ga je nog doen?
1: Morgen sollicitatiegesprek. En dan van het weekend heb ik weer leuke boekingen staan. Dus ja, dat is mijn week.
0: Ik wens jou een mooie week toe.
1: Dankjewel.
0: Rij voorzichtig naar huis toe.
1: Dankjewel.
0: En heel graag tot de volgende keer.
1: Ga lekker naar de mal dadelijk.
0: Ik zou zeggen, eet smakelijk.
1: Dankjewel.

Einde van de werkdag, Busy en Yves Berendsen. Het is de nieuwste, die heet We Zijn Er. En die hoorde je bij Unity NL. Met nu Afro Bros, Sean Best, Billy Dans en Monk. Jij bent alles.

De man die momenteel een waanzinnig dikke hit scoort met Tinto de Merano. Zijn naam Joey Nicolai en Tante uit Texas, die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor Afro Bros met Sean West en ook Monk doet mee. En Billy Dans met Jij Bent Alles. Einde van de middagshow voor deze woensdag 19 augustus. Zometeen de beste muziek non-stop van eigen bodem. En morgen in de studio Django Wagner en Belinda Kienaar. En dit is Zomer, Zon, Strand, Rutger van Barneveld.

0: Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Bij Winkelboulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Al Negens met het NOS Journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat, beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners, die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk is de vertraging 5 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: 4NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China-week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je fiets. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
2: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
1: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
3: Vorig jaar, ik was gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien, hoe kan ik het beter doen, weet je?
1: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur aan

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De regenachtige ochtendspits heeft vanochtend geleid tot een ongeval op de snelweg. Op de A4 bij Leiden en Zoeterwoude zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. Over het ongeluk zelf is niet veel bekendgemaakt. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van de aanrijding toe en hebben zich ontfermd over eventuele slachtoffers. De linkerrijbaan in de richting van Den Haag werd afgesloten. Als gevolg ontstond er een file van 10 kilometer. Zoeterwoude bestaat dit jaar 750 jaar en dat wordt flink gevierd. Aanleiding voor dorpsfotograaf Mike van Bemmelen om eens in zijn archief te duiken. Daar vond hij foto's van de viering van 700 jaar, die zijn vader, die ook fotograaf was, 50 jaar geleden maakte. De foto's worden tentoongesteld op de jaarmarkt die op 29 augustus wordt gehouden. En de Leidse Stevenshof staat van 7 tot en met 12 september in het teken van China. Met muziek, film, kunst en eten trapt de wijk het nieuwe culturele seizoen af. De China Week is niet alleen bedoeld voor wijkbewoners. Iedereen uit Leiden is welkom. Dat meldt de organiserende wijkraad Stevenshof. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en koelt het weinig af. Het kwik daalt tot 15 graden. Vannacht gaat het flink regenen en kan het ook gaan onweren. En dat blijft eigenlijk morgen de hele dag zo. Ondanks dat de zon zich ook af en toe laat zien. De temperatuur loopt niet hoger op dan 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus Nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. En dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Onverwacht ben ik wakker geschrokken uit een mooie droom. Waarin alles perfect was, onze liefde nog echt was en zo wonderschoon. Elke nacht, elke kus leek oneindig, tot opeens die geruchten de twijfel.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd een busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook al heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog, vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus